Dat is zeker maken dat ons geloven in de Heer Jezus alleen je zaad is. En dan moeten we ook zeker maken dat ons leven met zijn geloven stemt. Dat zijn goede werken. Bist du in de Heer Jezus gegrond?

Tjena ans anzuna förhältnis av Freja vills vi veta dot gott dårdärk en godet vork en ans dona vård. Ek lev Paulus haft ett reich gesagt, os he dit en Rema 8:28 schrift. Vi veta ober dot alles tup arbeidet det tum gode för den, de gott leif habe, de no gott sin ziel beropa sind. Vi måtte ans säker sende dot gott ans leif haft, en alles for dat godet deed. Wann vi dan, en ne proef en en kome, dan tje vi an sache zenne dat God door van wist, eie vi door en en tjeme, en dat he dat van de gewisse oorzaak zo lote woord. 1 Korinther 10, 13 haft nog meer van dit te zeggen. Door is nog tjene verzekering even juntje kome, boete zoon wat allemaal met bekend is, ober God is true. En wordt niet toeloten dat je zullen am jratere verzacht worden als je verdragen kennen. En wordt met de verzekering en weichmaken, zodat je door ruut worden komen kennen. Zodat je dat verdragen kennen. En dan in 2 Korinther 1, 3, bet 4, schreef Paulus dit aan de Christen en Korinth en ook te ons. Je zegend is ons Heer Jezus Christus zijn God en voda, de voorde van wem alle erbarmen tjemt, en God van wem alle troost tjemt, die ons treeste deed en al ons elend, zodat we den treeste kennen, die een elend zijn, met den troost, den we van God je krijgen ha. Trubbel wordt ons niet gegeven, bloos zodat we trubbel kennen hebben. Dat is niemals een eng in zichzelf. Dat is niet zo als God met zijn tjengen schoffen deed. Hij heeft een oorzaak daarvoor. Trouble, proef, verzekeringen komen nog eens, wils we in een wereld leven die niet volkomen is. De zin heeft veel aanheil met mensen gewerkt. Zolang als we op deze eerd worden zinnen, wordt zo'n een poort van ons leven zinnen. God heeft een ziel in zin, maar hij zo'n in ons leven erloopt. Wanneer de geloven zo geproefd wordt, dan kan de geduld in ons werken en dat kan ons leren om geloven vast te stonen. Hoe dat met ons wordt zinnen, wanneer we trouble of de verzekering ervoren, wordt zich verholen op wat onze stalling wordt zinnen, hoe we dat hem hoort en verstand bezinnen. Wanneer we met God ontevreden zijn dat hij zo'n erlaubt heeft, dan worden we niet in genus daarvan trieën dat God hem zijn houdt. Wanneer we dat aannemen en God verhelpen en genoeg en kracht vragen dat deeg te zinnen, dan wordt dat voor ons een gewenst zinnen. Wie kennen abrechtiglich te God zeien, wies mi wat du mi leren west, ik zie wel ik die gehoorzaam te zennen. Dort wordt ons tum gode deine. Wann ons geloven op ne proef gestalt wordt, dan weet wie dat het geduld brengen wordt. We weten ook dat God ons sterker maken wel, hij wil ons hem geloven vast stalen. Dat is goed dat de geloven geproefd zal worden, zodat we weten kennen, dat ons geloven een echte geloven is. We zijn echt in geloven geraad, we wandelen echt in geloven, en we wachten en geloven voor de tijd waar de Heer ons van deze eerd wegroepen wordt, zodat we hem met hem kunnen zijn. De Bijbel zegt ons dat hem hemel wordt door geen trouble of de verzekering zijn. God zij dank. Door is over bloos één weg, waar ergens weer naar hemel komen kan. De Heer Jezus maakt dat klaar, als hij te zijn jongen reed, in Johannes 14, de eerste zes vers. Laat je niet dat hart beaanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. Dat zijn Jezus in de weerd. En mijn vader zijn huis en veel woning. Wanneer anders weer, word ik je dat gezegd hebben. Ik ga je een stede reed te maken, en wanneer ik gaan ga een stede voor je reed te maken, waar ik terugkomen en junt naar mijzelf holen, dat je ook kunnen doorzennen waar ik zie. En je weet waar ik gaan go en je weet ook den weg. Thomas zei te hem, we weten niet waar du gaan jest, waar je dan den weg weten. Jezus zei te hem, en vriend, dit zijn wichtig weer. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner komt nu voor de buiten derg mij. Mijn vriend, de Heer Jezus is de enige weg naar de hemel. En wanneer du hem nog niet als de heiland aangenomen hast, dan is vandaag nog tijd. Wanneer du dat gedaan hast,
dan nem van aan de genod en kracht dat du verziene eer leven kanst. Wan hij die op ne proef stalt, dan nem dat aan, zodat hij die leren kan. Mocht de Heer jun zine genod schenken dat toe. God is zegen, mijn vriend.

Et vi sinner ont förmiddag. De ma, en pa, en låne er sort all om forstids der. Så lyder bløs nok, bare der æren vod opstående. Og da kommer akkur de trapper offa. Nog gåns forsløypet den røyfseste uge. Na, æren, skjøn je slupe, frugte ma? Jo, hvor døver van dog? Vi sinne erste frug. Dat vod jeg nog nicht. Dat mat for fots beslutte, sier de pa dan. Als er alle tip om vroegstidsers zult en oite, dan kom Leuna met de eerste danken. Wie kon je mol? Op een zupinisch kon ze gewoon niet reden dat Aaron niet al brengt. Neem tieren heim voor haar. Daar wil ze alle ere tieren opgeven. Daar wil het waar gaan. Leuna wie gonst al. Emma, wees du bloes door gaan. Jo, du weetst ze. Daar zijn zoveel hoen en koten opgeven. Van tjonge hebben wel. Daar wil het gaan. Jo, ze de pa, dat is ook een schede danke. Dan wel waar de alle typen een tierheim voor. Op een verhaal moeten we nog de vroegstidsters afriemen en een beetje wat te eten inpakken. Dat doodde ze dan ook. Ze smeerde een paar bieten en doodde nog een beetje thee en een kon eenjoeten. Ze pakte nu alles in. Ze is Aaron weer gans pinisch om helpen. Goed als speeltjes hem oten en dit zal aanbrengt met en zijn speeltjes hond zal met. De paden nu maar gans langzaam, Aaron. Dit is al te veel. Zit maar voet kon het eten is moe met hem oten en. Dit zit zo niet. Neem die ene zaak met. Dan wordt het al wat. Mijn speeltjes hond, den bruinen, den groten. Na goed, den kost metnemen. En nu voeren ze alle tip neem hier hem. Als ze daar nog maar aankomen, weer Arend eerst uit een auto buiten en raadde kool naar de klootjes voor de hun benen zaten. Voor ieder klootje zat hij en had veel te vertalen te de hond en verzocht hem de hond te geven en verzocht als de hond ook zich aan zaten kon, want hij hem dat wiezen wordt. Hij was zo bejeesterd daarvan. Leuna praat het beeld, we nu wel wie een huis voor. Maar daar kwam gewoon niet een vraag. Aaron ging het hier zo schoon. Lang stond hij voor jeder klotte. Maar dan had hij een hond gevangen en zei, Papa, kijk maar, de hond freet zich te mij. De lacht je leuwe zo goed, wanneer ik te dem red. Dit is hond wel het hebben. Nou, dat wilde ik niet. Hij wie zo veel ruim? Jo, zesje, het wil ik aan mijn stof voor dem ruim maken. Nou, Aaron... Aber von dort will wir doch den Hund hier mitnehmen. Dort ist er wieder nicht hergefahren. Aber Papa, zeig mal, was das von Strom ist. Und was für lange Uhren die haft und wo die raufhängen. Die zieht so trüttig. Die will ich nicht mit. Nee, das ist nicht eine Frage. Wie macht uns das erst noch so überleihen, als wir das kennen? Als het avond wordt, voeren ze in het huis. Zo avond, als Aaron zich zal doorlaaien, beet zijn mama nog met arm. En de mama hier, we hij de tijd even beet, dat God toch zal de mama en papa ook bereden, dat hij toch wel een hond hebben. En krijgt die met de lange oren. Dit beet Aaron van nu aan ieder dag. Als de mama eruit kwam uit de stoel, waar Aaron sliep, vertelde dat alles aan papa. Ja, aber meist dort wird wie zähner. Wer wird mit dem Hund abpassen? Ja, sie denn mal, es wird auch dort viel Arbeit ist. Aber Aaron wünscht sich das so sehr. Ja. Du wolltest ja, heu haf bülte Burstag. Heu wünscht sich nur Dollar aus dem Hund. Na gut, dann soll er den Hund haben.

als trek je je te hard en zich gans moed en zijn korf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom is de wascherand? Die heeft het toch zo goed bij ons. Die schreef vreten, die heeft een woord met baden, die heeft alles bij ons. Ik zei me aan hem, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wil ik niet verstaan. Jack kon het ook niet zeggen. Aber sehr wie Menschen nicht verschnellen kreizen. Gott haft ans Läuf, ho jeft ans alles wird wie Brücke. Gott sorgt für uns, ho jeft ans Leben, ho jeft ans ein Hüs, wo wir beine Leben tänen, ho jeft ans Untertreten, und von allem genug. Und wie rane von am Wasch, wie tämmer uns nicht am Arm. Uns ist dort ein Dünnt, wir rane einfach unser Weg. Es sind nicht Kreize, aus Jack zu tun haben.

0: de klok is 4 met 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harsen.

Seite aus Honig. En onze gedanke uit deze geschicht is, sie hungrig für Gott sein Wort. En hier heb ik nog een Bibelvers wat ik mocht met je mitteilen. Dat is in 1 Petrus kapitel 2, verses 2 en 3. Hier zegt het zo dit. Zo als nieuwgeborene kinder naar reine maag schreeuwen, zal je een verlangen naar geestelijke nahrung hebben, dat je daardoor wassen en te nemen, want je geschmeckt hebben dat de Heer God is.

The clock as Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en dat brood voor ons leven van jou is het lukken 7-12 voor het zacht. Als hij nodig om staatspoed tjeim, droegen ze groot en een duiden ruut. Dat wij zijn moeten er eindsje zijn en zij wie een weet voor u. Uit de staat tjeimen een schoof mensen met haar. En deze vaars is een zeer bijzonder woord. Dat woord is moeten. Wanneer dat woord moeten heerst, hast u zeker veel vrouwen herinneringen van die kindheid. En die in je ranken hast vielleicht een beeld van een lijftolje en truhotje mutter. Du denkst wel aan wo ze die emme en al die ervaringen treisten deid. Want op het ere tjinge tjim, wie er nusch te veel en nusch wie bedienensloos. Ze wie emme reid met een hot vol lijf no ere tjinge te horchen. Dat hot van een mutter is zo tru en vol zo veel lijf. De mutter haf ere tjinge zo veel evenig en is bellig. Veel voor aan op te geven. Ons denkt waarvan we krank weeren, zij beständig bij ons blijven, voor hoop voor zichzelf niet tijd nemen. Zij weer zo aan je geeft, ons dagen nacht te bezorgen. De geschicht wordt vertaald van een mutter, die met haar kind taub moest de winter naar een nobe dorp gaan. Op een weg door haan, tjeim onverhofst een sneeuwstorm op. Als zij eerst een tijd lang im storm je gonen had en ganz meiden verbiestert weer, verkroop ze zich met tjintoop hingen in steinerklampen. Als zij niet de tijd nog dat dorp kwam, gingen mensen ruut haar zieken. Door hingen den steinerklampen vongen ze haar. Dat tjint schleip ruhig. Tom dat tjint voor zieken warm te holen, had de mutter dort in haar Everrock angerold. Aber nicht bloß in haar Everrock, ook in haar Kleid. Bezie dat kind wie de mutter, dat je vroor. Zij had haar leven voor haar kind gegeven. De mutter deed zond ohne zichzelf schonen. Haar gans het leven is een leven van zichzelf voor andere hand geven. Een vader mag nog mal voor een kind opening verlieren, aber de mutter niemals. Wanneer ook zo laat is, wanneer keine opening is, wordt de mutter doch nog arme opening hebben. Dat er verlorene kind terug naar huis komen wordt. Zo truhartig is de mutter er hoort. Zeker wie dit jonge man zijn de mutter, zo'n mutter. Wanneer? Dan worden ze niet zoveel mensen met haar metgegonen zijn, als zij er een zeen begroven ging. Den verlust, die zij ervoren had, bracht veel medelijdende mensen eruit. De ganze stad werd treurig en vuil den verlust. Dat jij gaat te zijn en zoveel mensen te begrafenis tjuimen. Haar wordt als een truie, lijftoelje mutter onerkend. In veel landen is dat mood een dag te ziet zaten om de mutter onerkennen. Zij nalen den dag mutterdag. Dat is een goede mood. Wie zullen onze mutter onerkennen geven, zogar wanneer ze al gestorven is? Wanneer du nog die mutter hast, dan leef haar en doe haar eeren. Wees haar dat u dankbaar bent voor alles wat zij voor die gedaan heeft, en besonders dat zij voor die beden deed. De mutter is dat weet dat ere kinder haar respect en eer geven. En de Pfizer zaas eindzaag Paulus zo, kinder, jene christenpflicht is jene eltern te gehorchen, wils dat is dat rechte te doen. Wie denken vielleicht dat deze weet bloos voor kleine kinder gemeint zijn, aber dat zaag bloos, Kinder, wie sollen niemals leven, dat wie te groot zijn, onze Mutter respect en leeft.

Sei se darin fere Lichter von sine Heimat. Do es he tüs. En do wo he tüs es, do wotet wurm sene. En dann mogt om des wasch ook nuscht uit, wann et dann stürmt en schneit en rehnt. En so gune de Menschen des de Welt de Jesus je hiere. En de en am en Jesus dat leven habe. En deze tijd in en ewigheid. Nu een bed onjunt. God zei dan te Noah, go en de arche. En God zegt nu ook te die en te mij, te junt, goed nu Jezus, wordt ver am stel. En bij Jezus dat tjen je am jun gonset hoort uitschade, je tjenet te Jezus alle saai, tjenet te am rede. Oba je moet direct te Jezus rede. Doe dat nu om je raad te worden. Dort wird die Sendung der Gouden Nachricht.

Nu det eerste kapitel aan Jacobus, de eerste drie vers. Jacobus, God en neem Heer Jezus Christus in geloof, aan de 12 stam, die weten breed verstreid zijn, een gras. Reken dat als vrijheid, mijn brede, wanneer je een verschillende proef en aanvallen, dan je weet dat de proef dat toe is dat je door de bestonen kennen. Hier heb ik dan een brief en een Bijbel die van Jezus zijn halfbroeder, nu dat vlees nog gekomen is. Doch als hij des brief ontvangen deed, zegt hij niet van zijn verwantschap. Hij stelt zich ver als God, en dem Herr Jezus zijn geloof. Mensen willen zich gewoonlijk zeer pochen, wanneer ze met een zeer beriemde persoon verwant zijn. Dat is aber nicht aan Jacobus te zijn. Wanneer we daaraan denken dat Jezus als een mens geboren weer en in een familie op was ze deed met andere breden en zusteren, dan kan we zien dat het wat zijn schwaaien was voor zijn breden en arm als den Messias te leven. God zij dank dat ze schließlich zagen dat hij werkelijk weer waar hij zit, hij weer. Dat is een grote zegen van je lieden en een familie ook en Jezus Christus toop je bungen zijn. De nome Jezus wie een nome dat te veel jongens je jeeft wordt. Ober als de engel to Marie wer in Jezus red, zeed hij dat zij zal aan de nome Jezus geven, dan hij wordt zijn volk van ere zinde rade. Also is die nome je mijn, ober voor aan houdt dat een zeer wichtige mening. Jacobus brukt ober twee andere nomes met zijn irdische nome toop. Hij brukt zijn volle nome, Herr Jezus Christus. Zoals we gezien hebben, Jezus is zijn irdische nome. Hij kwam als een mens. De nome Herr brengt hem gelijk met God. Hij is werkelijk God die aan een mens lief naar deze eerd kwam. Johannes zegt dat het woord Jezus wordt vlees, een mens, en woont maakt ons. Hij is de Herr, God van alle eeuwigheid Herr. En dan jeft Jacobus aan ook de nome Christus. Dat meent de engezalfde, ene dem God engestalt haft. Voor de Jude wird dit een nome voor den Messias. Dem God no aanschekken wordt. Jacobus houdt Jezus als zijn rader, zijn God en zijn Messias aangenomen. En mijn vriend, dat is ook wat du doen moet, want du wirst zelig worden. Jacobus jeft zichzelf tot God en tot Jezus aan als een leef geloof. Dat meent dat hij dem Heer Jezus en leef dienen wordt, en dat is wat hij deed als hij zijn arbeid als een van de leider en de gemeente in Jeruzalem aanneemt. Jacobus schreef dit brief eerstens aan de 12 stam van Israël die in veel landen verstreid waren. Wie had je gezien hoe dat de vervolging passiert. Hier hebben we de zin dat zoveel als dat volk dat onbelangt, denkt God en ook Jacobus, niet dat die 10 stam verloren zijn. We zijn bloos maakt die nationen verstreid. Ons wordt hier ook niet gezegd, waar die alle waren, over dit brief wordt naar alle nationen gebracht worden. Waar immer ze waren, dit brief wie eerst aan den geschreven. Wils dit brief aan de Bijbel is, dacht de Heilige Geest dat nedig dat wij den ook zullen hebben. Daar zijn wichtige waarheden die hier beschreven zijn. Christen die dergelijke vervolging konen, worden van dit brief troostkrijgen en den opmunteren dat zij goede werken bewezen worden. Dit brief is in deze tijd groot zo wichtig als dat in Jacobus zijn dag weer. Christen worden nu ook vervolgd, maar dat is niet overeen met alle. Van ene wordt spoos en spot gemaakt, andere worden slecht behandeld, en nog andere worden ze gewoon doodgemaakt. Jacobus zegt dat Christen zullen zich vrijen, want dat passiert. Dat schijnt een beetje vreem te zijn. Dat we ons in trouble en verzekeringen vrijen zullen. Dat je het niet schijnt in trouble en verzekering te zijn. Dit meent ook niet dat we zeer zullen, want zo'n passiert, ik zie zo vroeg dat ik trouble ha. God heeft nu oorzaak waarom hij trouble en verzekering nu ons komen laat. We kunnen ons en zo'n verhältnisse vrijen, wils we weten dat God doordert en goed het werk en ons doen wordt. Ik leef Paulus heeft dit recht gezegd
als hij dit in Römer 8, 28 schrijft. Wie weet aber dat alles toop arbeide dat tom gode voor den, die God leef hebben, die nur God zijn ziel beropen zijn. Wie moeten ons zeker zijn dat God ons leef heeft en alles voor dat gode deed. Wanneer we dan in de proef en inkomen, dan kunnen we ons zeker zijn dat God daarvan wist, eer we door en dan komen, en dat hij dat van de gewisse oorzaak zo laten wordt. 1 Korinther 10, 13 heeft nog meer van dit te zeggen. Door is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is, over God is true, en wordt niet toelaten dat je zullen am jaren verzacht worden als je verdragen kennen, en wordt met die verzekering een weich maken, zodat je door ruut worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. En dan in 2 Korinther 1, 3, met 4, schreef Paulus dit aan de Christen in Korinth en ook to ons. Gezegend is ons Herr Jezus Christus zijn God en Vader, de Vader van wem al het erbarmen komt, en God van wem al het troost komt, die ons treeste deed en al ons elend, zodat we den treeste kennen, die een elend zijn, met den troost, den we van God gekregen hebben. Trouble wordt ons niet gegeven, bloos zodat we trouble kennen hebben. Dat is niemals een eng in zichzelf. Dat is niet zo als God met zijn tjengen schoffen deed. Hij heeft een oorzaak daarvoor. Trouble, proef, verzekeringen komen naar ons, wils we in een wereld leven die niet volkomen is. De zin heeft veel aanheil met mensen gewerkt. Zolang we op deze eerd worden zinnen, wordt zo'n een poort van ons leven zinnen. God heeft een ziel in zijn, maar hij zo'n in ons leven erloopt. Wanneer de geloven zo geproefd wordt, dan kan de geduld in ons werken en dat kan ons leren om geloven vast te stonen. Hoe dat met ons wordt zinnen, wanneer we trouble of verzekering ervaren, wordt zich verholen op wat onze stalen wordt zinnen, hoe we dat hem hoort en verstand bezinnen. Wanneer we met God ontevreden zijn dat hij zo'n erloopt heeft, dan worden we niet in genus daarvan trieën dat God hem zijn houdt. Wanneer we dat aannemen en God voor help en genoeg en kracht vragen dat deeg te zijn, dan wordt dat voor ons een gewenst zijn. We kunnen oprechtiglich te God zeggen, wies mij wat u mij leren wist, ik zie wel ik die gehoorzaam te zijn. Dat wordt ons tom gode dienen. Wanneer ons geloven op een proef gestald wordt, dan weten we dat het geduld brengen wordt. We weten ook dat God ons sterker maken wil, hij wil ons hem geloven vaststellen. Dat is goed dat de geloven geproefd zal worden, zodat we weten kennen dat ons geloven een echte geloven is. We zijn echt in geloven geraad, we wandelen echt in geloven, en we wachten hem geloven voor die tijd

den på bita, en dödde han betoj en akon en jöjte. Se pagde nu alles en, des aron vi gons pinis om halpe. Hoi tas speeltes hem oten en dit zal anbrengt met, en zin speeltes hunsel met. De pagde nu mo gons langsam aron. Dit is al te veel. Zit mol voet kon het eten is mol moem oten enna. Dit zit zunnisch. Neem die ohne zach met. Dan wordt het al wat, mijn speeltes hund, den brunen, den gröten. Na gut, den kost met nemen. En nu voeren ze alle tip neem tier hem. Als ze door nog maar aankomen, we arend eerst uit een auto buiten en raan de kol naar de klootjes voor de hun benen zaten. Voor jeder klote zat hij en had veel te vertalen te dem hond. En verzocht hem de hond te geven. En verzocht als de hond ook zich aan zaten kon, want hij hem dat wiezen wordt. Hij was zo begeesterd ervan. Leuna praat het bult, we nou wel wie een huis voeren. Maar daar kwam gewoon eens een vraag. Aaron ging het hier zo schoon. Lang stond hij voor jeder klote. Aber dann hat er einen Hund gefangen und sagt, Papa, zeig mal, der Hund freut sich zu mir. Der lacht die Leute sogar, wenn ich zu dem rede. Diesen Hund will ich haben. Na, dort wollte ich nicht. Habe ich so viel Ruhm? Ja, sicher, ich will an meiner Stufe dem Ruhm machen. Na, Aaron, aber von dort will ich doch den Hund hier mitnehmen. Dort ist er doch nicht hergefahren. Aber Papa, zeig mal, was das für ein Strom ist. En wat voor lange oren die heeft, voor de roofhengen. Die zit zo truertig. Die wil je nog niet met. Nee, nee, dit zijn niet een vroeg. Wie moet ons het eerst nog zo even leiden, als we dit zijn. Als het avond wordt, voeren ze in huis. Zo avond, als Aaron zich zal doorleiden, bet zijn mama nog met arm. En de mama hier, we hoort hem tijd even beden. Tot God toch zal de mama en papa ook bereden. Dat hij toch wel een hond hebben. En krijgt die met de lange oren. Dit bet Aaron van nu aan jeder dag. Als de mama eruit kwam uit de stoel, waar Aaron sliep, vertelde dat alles den papa. Ja, aber moest dat wordt wie tenen. Wer wordt met hem hond oppassen? Ja, zei de maat, weet ook dat dat veel arbeid is. Aber Aaron wenscht zich dat zo ja. Du weet ja, hij heeft bulte borstdag. Hij wenscht zich nur dollar als een hond. Na gut, dan zal er die hond hebben.

als trek je je te houd en zich gans moeit en zijn karf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom ze wascherand? Die heeft het toch zo goed bij ons. Die schreef vreten, die heeft een woord met baten, die heeft alles bij ons. Ik zeg maar mij aan, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt we ook niet verstaan. Jack kon het ook niet zeggen. Aber sehr wie Menschen nicht verschnellen kreize. Gott haft uns läuf, ho jeft uns alles wot wie brücke. Gott sorgt für uns, ho jeft uns lewe, ho jeft uns ein Hüs, wo wir beine lewe terne, ho jeft uns untertreite, en von allem genug. En wie rane von am wasch, wie temre uns nicht am. Uns ist dort ein dünnt, wir rane einfach unser Weh. Es sind nicht kreize, als Jack zu tun haben.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus hafte tinga life en dot hivan hand att tinga zalna am kuma. En du met väl ek jönt eine karte ondag vertale wo je tjena alle dag en bestje meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze ondag de kuma van dat buk jede dag met Jesus.

dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het in deze ondachte hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt niks een zware hartje wel, nur de ondachte van, jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock as tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 208. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 208. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zijn.